vaart. Ik zweef alleen door het heelal. Ik zie de aarde in de verte. Weet niet of ik vlieg of val. Weet niet of ik vlieg of val. Ik ben voorbij de maan gevaren, ver voorbij de zwaartekracht. Nu dans ik hier tussen de sterren, ergens tussen dag en nacht. Ergens tussen dag en nacht.